waren niet tegen alle maatregelen in die wet, zegt de partij nu. Flexwerkers krijgen meer zekerheid. De Tweede Kamer heeft voor een wet gestemd waarin bijvoorbeeld staat dat alleen scholieren en studenten een nulurencontract mogen krijgen. Door de wet moeten er ook meer mensen in vaste dienst komen. Zo wordt het moeilijker om dezelfde medewerkers steeds maar weer een tijdelijk contract te geven. En de kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken speelden daar een grote rol in. Ze erkennen het leed, maar zien geen reden voor een sorry. Het kabinet maakt binnenkort wel officieel excuses. En dan het weer van Weer Online. De buien doven langzaam uit en vannacht is het meest droog. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt zo'n 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Burgemeester Mark Verheijen van Weidemeren is met een noodbevel gekomen omdat anti-AZC-protesten bij het gemeentehuis in Loosdrecht uit de hand lopen. In een deel van het gemeentehuis moet een noodopvang komen. Vanavond was er even brand nadat betogers fakkels en vuurwerk op het terrein hadden gegooid. Er zou 1 relschopper zijn aangehouden. De ChristenUnie is gedraaid ten opzichte van de jongste asielplannen van het kabinet. De partij heeft gezegd die te zullen steunen, terwijl ze nog tegen de weggestemde asielnoodmaatregelenwet was, waar dezelfde punten in stonden. We waren niet tegen alle maatregelen in die wet, zegt de partij nu. Flexwerkers krijgen meer zekerheid. De Tweede Kamer heeft voor een wet gestemd waarin bijvoorbeeld staat dat alleen scholieren en studenten een nulurencontract mogen krijgen. Door de wet moeten er ook meer mensen in vaste dienst komen. Zo wordt het moeilijker om dezelfde medewerker steeds maar weer een tijdelijk contract te geven.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Burgemeester Mark Verheijen van Weidemeren is met een noodbevel gekomen omdat anti-AZC-protesten bij het gemeentehuis in Loosdrecht uit de hand lopen. In een deel van het gemeentehuis moet een noodopvang komen. Vanavond was er even brand nadat betogers fakkels en vuurwerk op het terrein hadden gegooid. Er zou 1 relschopper zijn aangehouden. De ChristenUnie is gedraaid ten opzichte van de jongste asielplannen van het kabinet. De partij heeft gezegd die te zullen steunen, terwijl ze nog tegen de weggestemde asielnoodmaatregelenwet was, waar dezelfde punten in stonden. We waren niet tegen alle maatregelen in die wet, zegt de partij nu. Flexwerkers krijgen meer zekerheid. De Tweede Kamer heeft voor een wet gestemd waarin bijvoorbeeld staat dat alleen scholieren en studenten een nulurencontract mogen krijgen. Door de wet moeten er ook meer mensen in vaste dienst komen. Zo wordt het moeilijker om dezelfde medewerkers steeds maar weer een tijdelijk contract te geven. En de kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken speelden daar een grote rol in. Ze erkennen het leed, maar zien geen reden voor een sorry. Het kabinet maakt binnenkort wel officieel excuses. En dan het weer van Weer Online. De buien doven langzaam uit en vannacht is het meest droog. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt zo'n 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Opnieuw een anti-AZC-demonstratie in Loosdrecht gisteravond en weer liep het uit de hand. Betogers gooiden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis waar asielzoekers moeten komen. En er was even brand. De brandweer werd tegengehouden. Vanwege het geweld kondigde de burgemeester een noodbevel af. Er was zeker 1 aanhouding. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt. Dat kwam deels doordat er vaker moest worden opgetreden, maar ook doordat agenten zelf ook vaker met steeds heftiger geweld worden geconfronteerd. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt en groepen vaker tegenover elkaar staan. Kinderen die een blinde darmontsteking hebben, hoeven niet altijd geopereerd te worden. Een infuus met antibiotica is voor de meesten ook een prima oplossing, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 van de 10 komen er helemaal mee van hun klachten af. Tot nu toe werden kinderen altijd standaard geopereerd. En favoriete Griekenland en Finland zijn zoals verwacht door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. België is er ook bij zaterdag en ook Israël plaatste zich. Tijdens het optreden van Zoan Bettan klonken hoorbaar leuzen uit de zaal. 4 mensen werden daarom weggestuurd. Morgen is de tweede halve finale. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio, the alternative.
1: Ice Radio!
0: En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het geweld gisteravond bij een AZC in Loosdrecht maakt premier Jette boos. Hij noemt het onacceptabel en wil hoge straffen voor de relschoppers. Ook andere ministers veroordelen de vernielingen. Er werd met vuurwerk en fakkels gegooid, waardoor brand ontstond bij het AZC. Er is iemand opgepakt voor de brandstichting. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Antibiotica werkt vaak ook, zegt het Amsterdam UMC na onderzoek. 7 van de 10 kinderen voelen zich daarna weer beter. Bij volwassenen was antibiotica al een optie. Bij een heftige ontsteking blijft opereren wel nodig. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Het gaat vaak om fysiek geweld. Dat komt onder andere door meer aanhoudingen bij demonstraties. Ook werden vaker middelen gebruikt als een spuugmasker of stroomstootwapen. De politie onderzoekt nu nieuwe middelen, zoals een grotere bus pepperspray. Het Verenigd Koninkrijk haalt 10 Britten op van afgelegen eilanden voor preventieve isolatie om het hantavirus. Het gaat onder meer om mensen die hebben meegevaren met de hondius en wonen op eilanden in de Atlantische Oceaan. Ze hebben nu geen symptomen, maar het Verenigd Koninkrijk wil geen enkel risico lopen. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Ook in Apeldoorn en Den Haag is gisteravond gedemonstreerd tegen asielzoekers. In Apeldoorn was het voor de vijfde dag op rij. Er zijn een paar mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Den Haag waren ook voorstanders van een AZC. Een protest in Loosdrecht liep uit de hand. Er werd brand gesticht. Premier Jette is woedend. Fabrikanten van levensmiddelen vragen de overheid hulp om te voorkomen dat de boodschappen duurder worden. De prijzen stijgen onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan helpen door extra belastingen op bijvoorbeeld alcohol en verpakkingen nu even niet door te voeren, zeggen de fabrikanten. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Antibiotica werkt vaak ook. Het laten zitten van de blinde darm heeft ook voordelen. Nieuwe onderzoeken laten zien dat het bijdraagt aan een gezond afweersysteem van de darmen. En in Hulte, Brabant, is een grote brand in een huis en schuur onder controle en is de brandweer begonnen met nablussen. Het pand is volledig verwoest, meldt de regionale omroep. Er was niemand aanwezig in het huis. In de schuur werd eerder een groot drugslab gevonden. 4 mensen werden daarvoor opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers in de noodopvang in Loosdrecht zijn flink geschrokken van de brandstichting voor hun gebouw, meldt de regionale omroep. De burgemeester vindt dat er een grens is overschreden en ook premier Jette is woedend. Meerdere mensen zijn opgepakt na het geweld in Loosdrecht. De gemeente Arnhem doet samen met onderwijs en maatschappelijke instellingen een oproep om kinderen jonger dan 16 jaar geen smartphone te geven. Kinderen worden leuker en vrolijker zonder smartphone, zegt de initiatiefnemer van de oproep. Het is voor het eerst dat zoveel partijen tegelijk hierom vragen. Reisorganisatie TUI ziet dat mensen langer wachten met het boeken van een zomervakantie door de onrust in het Midden-Oosten. Bijna de helft van de vakantiegangers moet nog boeken. De populairste bestemmingen deze zomer lijken Spanje en Griekenland te worden. TUI is de grootste reisorganisatie van Nederland. En de opening van het strandseizoen bij Hoek van Holland lijkt bijna een schuimparty te worden, meldt Rijnmond. Resten van algen die door wind en golven zijn opgeklopt zorgen voor een dikke laag schuim op het strand. Morgen staan allerlei festiviteiten op het programma. Het ziet ernaar uit dat het schuim het feest niet zal bederven. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ik zit vastgelijnd.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: Goed aan het vergeten.
2: Ice Radio.
0: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Moraal van de week.
6: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with
7: Peter Moraal.
6: Dat bent u niet.
8: Ah, Peter.

0: volgende week nummertje 441 hier op IJs Radio. Birthday Makeup, zo heette dat nummer, komt uit het bakje nieuwe muziek van 2 weken geleden. Dat komt overigens omdat ik ben er wel, maar ik ben er niet. Zei ik dat vorige week niet ook al? Ja, dat klopt. Desondanks, al niet te min, doen wij toch wat we elke week doen. We gaan met z'n allen een geluidsfragment manifesteren. Manifesteren, dat doe je door je te concentreren. Door een beetje toe te laten dat het universum iets doet met vakantie.
1: Het kost mij zoveel tijd om te boeken. De laatste keer dat ik naar New York ging, dat kostte mij 4 vakantiedagen. Want ik begin volgens mij wel goed. Ik begin met het zoeken naar een goed hotel. Dus ik google, ik vind een 4-sterren hotel in Manhattan. Dat is prima. Maar voor mij zijn 4 sterren niet meer afdoende. Ik denk 4 sterren mijn reet. Ik ben heel benieuwd wat de reviews hiervan vinden. En dan ga ik naar de reviews kijken. Niet alle reviews trouwens. Niet de positieve, die boeien me niet. Ik kijk naar alle negatieve reviews. Ja, zo werk ik ook in het echte leven. Positieve dingen raken me niet, negatieve alleen maar. Ja, 100 mensen kunnen zeggen, hé, wat vind je haar leuk. Maar er hoeft maar 1 iemand te zeggen, hé, je wordt een beetje kaal hier. Ik denk, ah, kut, sorry. Dus ik ga door alle negatieve reviews heen van het hotel. En dan zie ik ineens een negatieve review van een of andere Mutumbe uit Zimbabwe. En Mutumbe uit Zimbabwe, die zegt ineens dat het ontbijt in het hotel helemaal niet goed is. Dan denk ik, ja, potverdomme nou. Want ik dacht, het hotel is prima, is helemaal niet prima. Het ontbijt is verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd denk ik me ook, maar ik ken die hele Mutumbe niet. Kan ik hem wel vertrouwen? Dus dan ga ik op Facebook zoeken naar Mutumbe uit Zimbabwe.

0: me wel herinner, waren dit ook de mensen die zaten achter de band Catapult. Rond de jaren 80.
1: Ah, Peter.

0: dat was Cheese. Maar ja, dat interesseert jullie. Het was een goed hitjaar 1981. Er waren ook wel slechte hits. Maar The Pretenders, dat was goed.
1: Wat was je naam ook alweer?
0: Peter.
2: Peter is waarschijnlijk een fan van 60.
3: Sommige mensen moet je gewoon echt geen podium geven. Dat

0: Madness. Op Peter kun je rekenen. Embarrassment.
1: This is Ice.
2: Met straks weer iets van de Beatles, van John Lennon om precies te zijn. Maar, ja, ik ben al lang gek, joh. 1981, hè? Ja, Supertramp.
3: Blah, blah, blah, and where has that led us?

Dreamer van Supertramp uit 1981. Maar dat had ik al verteld, hè. Speciaal voor mij de gekke belletjes. Leuk. Dit zijn de Stray Cats.

0: liedje heen praten vind ik niet chic.
1: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
2: Peter Moraal bezorgt je keiharde tepels.
3: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
4: Dit zijn de Off-Beatles. De Beatles, maar dan anders.
2: Ice Radio.
4: De Beatles Hoek, maar dan anders.
3: Alive.

0: Radio. Ijskoud, de warmste.
1: Ik kijk eens op de klok, het is alweer een half uur voorbij het hele uur. Tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het half uur. Peter Maffay, über sieben Brücken musst du gehen.
2: Ice Radio.
3: Man

toegeven, ik kan hem helemaal niet herinneren. Peter Maffay. Ik ben Sieben Brücken musst du gehen. Daarentegen, deze, die kan ik me wel herinneren.

0: Hey, kijk eens op de klok. Het is alweer bijna 10:00. Dat betekent dat ik afscheid van jullie moet nemen. Dat doe ik met iemand die in 1981 een beetje een cultfiguur werd. Want iedereen zong dit mee. André Hazes, beetje verliefd.
1: Ik vind je echt niet aardig.
2: Jij bent niet welkom hier. Nee.
0: Prutser.

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik ga niet goed procesvoorstel, laten we hiermee stoppen.
5: Lach maar.
6: Wat ben je stil, waar denk je aan?
7: What are you thinking about?
8: Dat was een slappe hap.
9: Fijne uitzending verder, dames en heren. Het is met name heel veel plezier hebben.
10: Je vindt vlees voor een spat. Bij de money back, you know? I told him. I said to him. Bernie, I said, I'll never make that money back.
11: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knop.
12: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De grootste reisorganisatie TUI ziet dat bijna de helft van de Nederlanders hun zomervakantie nog moet boeken. Ze wachten langer door de onrust in het Midden-Oosten. De reisorganisatie verwacht dat Griekenland en Spanje de populairste bestemmingen zijn deze zomer. In Arnhem roepen onderwijs, gemeente en maatschappelijke organisaties op om kinderen tot 16 jaar geen mobieltje te geven. Dat zou beter zijn voor de ontwikkeling en mentale gezondheid van het kind. Zo komen sommige kinderen zwaar vermoeid aan op school omdat ze tot diep in de nacht op hun telefoon hebben gezeten. Geschokte reacties na de brandstichting bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gisteravond. Het kabinet noemt het onacceptabel. Ook de asielzoekers zelf voelen zich niet veilig, zegt de burgemeester. Die vindt dat er een grens is overschreden. Meerdere mensen zijn aangehouden. En er kan dit weekend worden geskiet in de Alpen en dat komt bijna nooit voor in mei. Volgens het AD kan er wel een meter sneeuw vallen. De laatste keer dat er zo laat in het seizoen nog geskiet kon worden in de Alpen was bijna 20 jaar geleden. Het heeft volgens weersdeskundigen te maken met ijsheiligen. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
14: I like it.
12: Ice Radio.
15: Your alternative to ordinary radio.
16: Ice Radio.
12: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Voor de rellen gisteravond bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn minderjarig. Bij het gemeentehuis waar de eerste 15 asielzoekers zijn opgevangen werd brand gesticht. Al de hele ochtend zijn medewerkers van de gemeente bezig het gebouw schoon te maken. Een laboratorium dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker had zijn data niet genoeg beveiligd, zegt de inspectie. Het lab werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van honderdduizenden vrouwen werden gestolen. De inspectie kan geen straf opleggen, maar de privacywaakhond wel. Die doet nog onderzoek. Toen oud-minister Faber een hele strenge asielwet wilde, kreeg ze daarvoor geen steun van haar ambtenaren. Die geloofden er simpelweg niet in. Faber had het over bijzondere omstandigheden die zouden gelden om de regels aan te scherpen. Haar ambtenaren vonden die onderbouwing onvoldoende. De plannen kwamen er uiteindelijk ook niet door. En Wouter Koolmees mag topman van NS blijven. Hij heeft er nog eens 4 jaar aan vastgeplakt, tot tevredenheid van de raad van commissarissen van het bedrijf. Onder Koolmees werd voor het eerst in jaren weer winst gemaakt. Dat kwam onder meer door duurdere treinkaartjes. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon en het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet komt niet met extra maatregelen na de rellen bij noodopvanglocaties voor asielzoekers, zegt minister Van Wil. Op lokaal niveau komen volgens hem wel gepaste maatregelen. Hij noemt het optreden van de relschoppers schandalig en heeft al met de baas van de politie gesproken. Die zegt dat het voorbij alle grenzen is. De douane heeft in een maand tijd meer dan 40 miljoen illegale sigaretten gevonden, vooral in de haven van Rotterdam. De sigaretten zaten verstopt in containers uit Azië, meldt Rijnmond. Als ze op de markt waren gekomen, zou de Nederlandse staat miljoenen euro's aan accijns zijn misgelopen. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Bij het Eurovisie Songfestival in Wenen is een man opgepakt na protesten tijdens het optreden van Israël. Hij werd eerst de zaal uitgezet, maar toen hij daarna bleef schreeuwen en agenten uitschold, was de maat vol. In totaal werden 4 mensen uit de zaal gehaald omdat ze het optreden verstoorden. En Edwin de Roy van Zuidewijn mag het script van de Videoland-serie Mabel en Margarita niet inzien, heeft de rechter bepaald. Die vindt dat de vrijheid van meningsuiting van de makers daarmee zou worden ingeperkt. De Roy van Zuidewijn was getrouwd met prinses Margarita en wilde voorkomen dat er leugens over hem verspreid worden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het fris met 12 à 13 graden. Daarbij is het behoorlijk wisselvallig met felle buien. Er is ook kans op hagel en onweer. Vanavond en komende nacht blijft het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Er wordt aanzienlijk meer geklaagd over de eindexamens, zegt het LAX. Dat heeft dan ook het vermoeden dat het record van 2 jaar geleden verbroken kan gaan worden. Toen waren er totaal 380.000 klachten. We zitten nu al op bijna de helft daarvan. Veel klachten gaan over het VWO-eindexamen natuurkunde. De asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht hebben gisteravond angstige momenten gehad toen buiten een protest aan de gang was, zegt het COA. Het is allemaal heel ingrijpend voor ze geweest. Bij het pand werd brand gesticht. Dat zorgt voor felle reacties van onder meer de politie, de premier en de burgemeester. De NVWA heeft in een week tijd bijna 300.000 vapes en nicotinezakjes in beslag genomen. Dat gebeurde bij 2 bedrijven in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De vapes met zoete smaakjes zijn vooral populair onder jongeren, maar ook schadelijk en verslavend. De verkoop ervan is in Nederland verboden. En in safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt, meldt Omroep Brabant. Het park is dicht tot de cheetah gevangen is. Ze weten waar hij zit en er is een dierenarts in de buurt om hem te verdoven. Die moet goed kijken voor hij schiet, want de cheetah zit in bosachtig gebied. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met in het hele land buien en daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Af en toe breekt de zon nog even door en het wordt 12 graden. Vanavond blijft het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: Als jij nog kan herinneren dat dit nummer destijds uitkwam. Rock With You van Michael Jackson. Als je dat kan herinneren, dan ben je echt oud. Want dan komt het 1979.
1: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
0: Ja, dat is lang geleden. Hè? Hey, goedemiddag. Van harte welkom bij de show. Het is woensdag 13 mei vandaag, 2026. Dit is je wekelijkse Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis. Het is vandaag Apple Pie Day, oftewel appeltaartjesdag. Dat is natuurlijk in Amerika populair, maar appeltaart kan je in Nederland natuurlijk ook prima eten. Ik was bijvoorbeeld afgelopen maandag aan het lunchen met wat oud-collega's. En ik dacht, ik wil eigenlijk wel iets lekkers, iets zoets. Hè? Na mijn hoofdgerecht, ik had een lekkere tuna melt, maar daarna de iets zoets. Dus ik vroeg aan die mensen, heb je misschien ook cheesecake? Ze zeiden, nou dat hebben we normaal wel, maar de kok is nog niet helemaal klaar. Ik begreep het niet helemaal. Maar ze zei, we hebben wel een stukje, let op, stukje appeltaart. Ik zei, weet je wat, doe maar. Lekker toefje slagroom erbij. Oh, zo lekker, joh. Nou, dat ding dat kwam, dat ding was me toch een partij groot, joh. Het was gewoon een hoofdgerecht, maar lekker. Maar wel erg veel. Ja, het was te veel. Het was echt te veel. Google Translate, die bestaat vandaag 20 jaar. En met z'n allen vertalen wij maandelijks ongeveer 1 biljoen woorden. Dingen als bijvoorbeeld dankjewel en ik hou van je worden wereldwijd aan de lopende band opgezocht.
2: Yo elsker dei. Rakastan sinua.
3: Kocham tje.
2: Das timo. Te amo. Ich liebe dich.
0: En Google die heeft recent wat cijfers gedeeld over hun nieuwste AI-modellen. Zoals bijvoorbeeld Gemini, waar Translate ook op draait. Ze zeggen 1 vertaling kost ongeveer 0,24 wattuur. Ja, dat klinkt natuurlijk als niks, maar dat is vergelijkbaar met ongeveer 9 seconden televisie kijken. En voor de koeling van de servers is per opdracht zo'n 0,26 milliliter water nodig. En dat zijn 5 druppels. En dan denk je, ja, dat lijkt toch, dat is toch niks, Den. Dat is natuurlijk ook zo, maar omdat we het dus gewoon met z'n allen doen, gebruiken we per jaar ongeveer 2,8 miljard kilowattuur aan stroom. Dat is ongeveer zoiets als totaal jaarverbruik van alle huishoudens in een stad als Utrecht. En water. Ja, we hebben natuurlijk ook koeling daarvoor nodig. Per jaar zo'n 3 miljard liter water. Dat zijn zo'n 1200 Olympische zwembaden die gewoon de lucht in vliegen als stroom. En vanaf volgende week, maandag, is het echt raak op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. Als je daar regelmatig rijdt. Ja, ze gaan daar tot eind juni aan de weg klussen. En dat levert echt bakken met vertraging op. Er is namelijk 6 weken lang richting Amsterdam maar 1 rijstrook open. Dus reken eventjes op zo'n 3 kwartier extra reistijd. Ja, en wil je dat allemaal niet, pak dan lekker de trein, als het kan. Of, beter nog, als het kan, werk lekker thuis. Want het wordt daar echt gewoon 1 grote parkeerplaats. En zoals elke week krijg je in je wekelijkse Icebreak zo rond 1:30 een overzicht van de platenbeurzen. En over 3 kwartier ongeveer de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Trouwens, vandaag gaan we ook even onderzoeken of je een fles zonnebrandcreme van vorig jaar nog wel kunt gebruiken. Doet die het eigenlijk nog wel? En koop je binnenkort een auto, doe dat dan voor 1 juli. Want daarna krijg je dus een auto die aan alle kanten piept. Ja, piept. Als jij met andere dingen bezig bent dan autorijden. Dat ding dat gaat piep, piep, piep, piep, piep. Je ziet het, hè? Een vol uur. Maar nu is het gewoon even lekker een beetje muziek. Anouk die komt er zo meteen aan naar Supergrass. Dit is Alright.
1: Ice. Ice. Ice.

Dominique van Anouk en daarvoor Supergrass met All Right. Van harte welkom als je net inschakelt. Het is woensdag, je wekelijkse icebreak hier op Ice Radio. Elke woensdag dus tussen 1 en 2. Mijn naam is Dennis. Ja, je bent mooi net op tijd, want we gaan zo meteen even kijken of die fles zonnebrandcreme die jij in de kast hebt staan, of die nog wel goed is, of je hem kunt gebruiken nog deze zomer. Kijk, dat je moet smeren, dat weet jij natuurlijk ook wel, hè? Want huidkanker ligt natuurlijk altijd op de loer. Maar is die fles nog wel goed? Dat gaan we straks eventjes bekijken. En misschien wil je ook wel even een kleine preview van de nummers die je in ieder geval gaat horen tot de twee. Ja, het zijn er drie hoor, die ik je geef altijd. En je hoort natuurlijk nog veel meer, maar in ieder geval eventjes drie. Hou je bijvoorbeeld van

Zomaar even een klein overzicht van de nummers die je gaat horen tot 2 uur. Ja, natuurlijk nog veel meer. Hè. Pak je alvast eventjes die fles zonnebrandcreme erbij. Grote kans dat je hem weg moet gaan gooien. Ja, en ik weet dat die dingen kosten heel veel geld. Maar goed, straks heb ik misschien wel een goed alternatief voor je. Zometeen dus meer na AHA. Dit is Take On Me.

Je luistert naar Ice Radio, het programma Icebreak. Elke woensdag tussen 1 en 2 krijg je wat lekkere muziek. En dat wordt afgewisseld met algemene informatie waarvan ik denk dat jij het wel eens interessant zou kunnen vinden. Zo wil ik het bijvoorbeeld eventjes met je hebben over zonnebrandcreme. Heb jij nog ergens zo'n fles in je tas misschien? Of ergens in de kast liggen? Ja, meestal kun je die gewoon na een jaar dus weggooien. Ja, sorry dat ik het slechte nieuws moet brengen. Heel veel mensen hebben natuurlijk nog een fles van misschien wel 10 jaar geleden in de kast liggen. Maar dat moet je niet doen, joh, want de beschermingsfactor die gaat na een jaar echt hard achteruit. Check in ieder geval altijd eventjes dat icoontje van het open potje op de achterkant voor de houdbaarheid. Maar meestal is dat dus maar gewoon 12 maanden. En ook als die crème een beetje raar ruikt of als er alleen maar olie uit de fles komt, dan is het sowieso natuurlijk gewoon foute boel, hè. Wat ook niet zo verstandig is om je fles in de volle zon op je handdoek te bewaren. Want daar kan die troep dus gewoon echt niet tegen. Door de hitte gaat namelijk de werking van die filter supersnel kapot. Ja, doe daarom altijd in schaduw, onder je handdoek of in een koeltas. Wees niet zo eigenwijs. Ik zeg het je nu en je gaat dan maar denken als je deze zomer op het strand ligt. Doe dat nu gewoon eventjes. Dan nog eventjes over die prijs van zo'n fles. Ja, die kosten soms zoveel geld hier in Nederland. Soms betaal je wel €30 voor een fles. En dat is natuurlijk in Duitsland allemaal goedkoper dan hier aan deze kant van Nederland, het westen. Maar dan nog, hè. Ook zo'n goedkope fles van een discounter is net zo goed als die andere van €30 dus. En beter kun je gewoon met die goedkope lekker dik smeren dan een heel zuinig laagje te smeren van die hele dure. Want ja, weet je, langer dan een jaar doe je er toch niet mee. Weer zo'n tip van Flippen. Doe ermee wat je wil, maar zeg niet dat ik het niet gezegd heb. This place is a lunatic asylum.

0: Lars en de Rosé met APT. Zometeen een overzicht van de platenbussen dit weekend. Ik heb er 6 voor je. Inderdaad, 6 stuks. Je hoort ze zometeen. Pak alvast even pen en papier.
1: Wij zijn Ice Radio.

0: met de Pimpers Paradise. Later dit uur nog de melding van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En zometeen gaan we het ook eventjes hebben over nieuwe auto's. Ja, als je die koopt, dan heb je er tegenwoordig een passagier naast die de hele tijd zit te piepen. Ja, hoe dat nou weer in elkaar zit, dat vertel ik je zometeen. Maar eerst even de platenbeurzen van dit weekend. Ik heb er even een paar voor je opgezocht. En als eerste is er morgen één in... Dat is in Deventer. Dat is een grootschalige buitenmarkt op Hemelvaarts. Dus morgen in het historische centrum van Deventer. En het is van 10 uur in de ochtend tot 5 uur in de middag. En dat is dan aan de Brink in dus Deventer. Dan gaan we meteen even naar het weekend toe. Zaterdag 16 mei. De eerste beurs is in Dordrecht. Van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. Het is een maandelijkse buitenbeurs. Dat is ook in het hart van de stad. Net zoals die in Deventer morgen. Deze is aan het Statenplein in Dordrecht dus. Dan door naar Wageningen aanstaande zaterdag. Er is ook weer een platenmarkt rondom de Grote Kerk. Dus ook weer in het centrum van Wageningen in dit geval. Ook van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. Ja, de locatie is simpel. Want die is natuurlijk gewoon aan de markt. Je weet het dus wel bij die Grote Kerk. Dan door naar zondag, 17 mei, een platenbeurs in Amersfoort. Ook gewoon lekker van 10 uur in de ochtend tot 5 uur in de middag. En dit is ook een sfeervolle buitenmarkt aan de voet van Onze Lieve Vrouwentoren. En die is aan het Lieve Vrouwenkerkhof, ook dus in Amersfoort. Dan een beurs in Zutphen. Ook van, deze is even anders. Die is van 11 uur in de ochtend tot 5 uur in de middag. Dus een beetje laat, hè? Mensen moeten waarschijnlijk een beetje opstarten. In ieder geval is deze ook een buitenbeurs in de binnenstad. En het valt allemaal samen met Koopzondag. En deze is dus ook echt in het centrum. Want die is namelijk aan het Marktplein in Zutphen dus. En dan de laatste. Die is in Dinteloord. Die is ook aanstaande zondag van 11 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag. En de locatie is aan de Stoofdijk dus in Dinteloord.
1: This is... Ice. The alternative.
0: De meiden van Cloud staan al om de hoek te wachten, want ze willen graag redden. Maar eerst Biffy Clyro.

1979, Cloud met Save Me. En daarvoor een mooie akoestische versie van Biffy Clyro. Dat was Space. Later dit uur nog in je wekelijkse Icebreak hier op Ice Radio. Jennifer Lopez en Simple Minds. En zometeen trouwens ook de Puma's en Snella. Maar dat is voor later. Ik wil het eerst eventjes met je hebben over nieuwe auto's. Vanaf 1 juli is er weer allerlei nieuwe dingen aan de gang namelijk. Of aan de hand. Want nieuwe auto's die krijgen nog meer snufjes waar je, ja, je gaat er ongetwijfeld doodmoe van worden. Er komt bijvoorbeeld een systeem in dat precies ziet of je je ogen wel op de weg houdt. En als je dan even iets te lang naar je radio kijkt of je vrouw of je man naast je, ja, dan begint dat ding dus gewoon meteen te piepen. En er komt ook een soort noodremsysteem in. Dat is trouwens ook verplicht voor elke auto die dus nu op de markt komt. Ja, dat noodremsysteem dat gaat dus zelf bepalen dat wanneer jij eventueel op een voetganger zou kunnen kletteren of een fietser, dan gooit hij in één keer de ankers uit. Ja, het is natuurlijk allemaal super veilig allemaal. Maar het is wel een hoop bemoeienis toch op je dashboard. Dan zijn er ook wel mensen die hebben wel weer trucjes voor. Hoor. Die kan je terugvinden op YouTube trouwens. Wat betreft dat kijken naar je man of je vrouw. Ja, er komt ook een zwarte doos in, hè. Die slaan allerlei ritgegevens op. En als je natuurlijk een ongeluk hebt gehad, dan kunnen ze er allemaal informatie uit halen. Ja, hartstikke mooi allemaal. Europa die wil natuurlijk het aantal verkeersdoden een beetje omlaag schroeven. Ja, we moeten er ongetwijfeld een beetje aan wennen. Maar echt, echt lekker is het ook weer niet, hoor. Weet je, op een gegeven moment dan hoef je ook helemaal niks meer te doen, hè? Nou, dat is misschien beter. Koop je zo'n Tesla, dat het allemaal automatisch gaat. Ja, dan moeten ze ook maar gewoon elkaar een beetje in de gaten houden, die computers. Dan laat ik het helemaal en dan laat ik het los. Ik laat het los. Dit is Total Touch.

De Puma's en Snelle met Op jou heb ik gewacht en daarvoor Total Touch. Love me in slow motion. Let op, oortjes dicht. Gemeen is die altijd, hè? Best wel. Twee meldingen heb ik voor je van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Als je misschien nog wat brood in de vriezer hebt liggen. Ik bewaar ook altijd mijn brood in de vriezer. Maar kijk dan eventjes of dat dit brood van Dirk van den Broek is. En dan specifiek moet het heten Bakker van der Akker Boeren Extra Vezels. Volkoren is dat dan. Met een houdbaarheidsdatum van 4 mei. Ja, als je het gewoon in de kast had bewaard, dan zal het nu wel oud zijn natuurlijk. Maar goed, in de vriezer dus. Boeren, wat een woord, hè. Bakker van de Akker Boeren Extra Vezel Volkoren Half. Ja, daar kunnen mogelijk metaaldeeltjes in zitten. Beetje gevaarlijk natuurlijk. En dan nog een melding van Trekpleister. Die waarschuwt voor Trekpleister W. Eiwitshake Vanille. Het product bevat mogelijk soja. Het staat dan weer niet op het etiket vermeld. Maar goed, kun je daar niet tegen soja, dan is het wel eventjes belangrijk natuurlijk, hè. Eerder dit uur hadden we het over zonnebrandcreme. En dan met name over de houdbaarheidsdatum. En we hadden het ook nog eventjes over die nieuwe snufjes die in nieuwe auto's zitten. En of we daar dan gek van worden. Als je het allemaal gemist hebt, helemaal niet erg. Want straks heb ik nog even een klein overzicht voor je. Aan het einde van je wekelijkse icebreak. Vertel ik je nog eventjes, kijken we samen eventjes of dat je deze week nog iets geleerd hebt. Dit is Jennifer Lopez met Crazy.

met Crazy, oftewel Nobody Else. Dus even kijken of wij vandaag nog iets geleerd hebben in deze wekelijkse woensdag icebreak. Nou, ik denk het wel. Je weet nu bijvoorbeeld dat die zonnebrandcreme die je misschien nog ergens in de kast hebt staan of ergens in een tasje ligt. Ja, als die ouder is dan 1 jaar, dan kun je hem eigenlijk wel gewoon weggooien. Omdat die, ja, hij gaat het niet meer zo goed doen. En ik weet dat die dingen heel veel geld kosten en dat je daarom misschien denkt, nee, ik ga het toch niet doen. Die Dandy bekijkt het maar. Doe het maar wel, want het gaat gewoon niet echt werken. Ja, je moet echt altijd, eigenlijk altijd al een hele dikke laag creme smeren. Dat moet je eigenlijk altijd al. Maar het is ook wel verstandig omdat, ja, het is belangrijk. Luister nou gewoon even naar me. En dan nieuwe auto's. Ja, die krijgen allerlei techniek. Joh. Je gaat er knettergek van worden. Als je even opzij kijkt, gaat die piepen. Ja, te lang. Hè? Als je hem opzij zij kijkt naar je man of naar je vrouw, gaat die gewoon lopen piepen. En ja, allemaal gedoe. Schijn je wel uit te kunnen zetten. Zijn wel trucjes voor hier en daar. Een tapeje plakken en zo. Maar goed, het is natuurlijk wel een gedoe. Je krijgt er ook een noodremsysteem in je auto. Ik heb het natuurlijk wel over nieuwe auto's. Hè. Niet dat je denkt, die krijgt in mijn auto een noodrem. Nee, nieuwe auto's krijgen bijvoorbeeld ook een noodremsysteem. Die gaan dus automatisch stoppen wanneer ze denken dat je eigenlijk anders dan die fietser of die voetganger zou gaan aanrijden. Maar misschien was dat wel je plan. Dat weet ik natuurlijk niet. Hey, morgen zijn er morgen is er een platenbeurs in Deventer. En er zijn dus platenbeurzen aanstaande zaterdag in Dordrecht en in Wageningen. En zondag in Amersfoort, Zutphen en Dinteloord. En neem lekker een taartje vandaag, want het is vandaag appeltaartdag. Tot volgende week. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De gemeente Weidemeren denkt na over maatregelen om herhaling van de rellen in Loosdrecht te voorkomen, meldt de regionale omroep. Er wordt gedacht aan nog een noodverordening, een veiligheidsrisicogebied of dwangsommen voor relschoppers. Volgens de burgemeester zijn het steeds dezelfde groepen van buiten de gemeente die komen demonstreren. En steeds meer reacties op de brandstichting bij het AZC in Loosdrecht gisteravond. VNG-voorzitter en regio-burgemeester Sharon Dijksma ziet die als een aanval op de democratie en ondermijning van het gezag. Ook het Rode Kruis maakt zich zorgen. Volgens de hulporganisatie vindt een stille meerderheid dat vluchtelingen een veilige plek moeten krijgen. Geert Wilders wordt niet vervolgd voor de afbeelding die hij vorig jaar op X zette. Daarop waren twee vrouwengezichten te zien. Een vrouw met hoofddoek en een blonde vrouw. Het OM heeft niet kunnen vaststellen dat hij daarmee wilde beledigen of aanzetten tot haat. Wel begrijpt het OM dat de afbeelding voor mensen kwetsend kan zijn. En op een cruiseschip voor de kust van Bordeaux is het norovirus uitgebroken. Honderden passagiers zitten in quarantaine. Er is er één overleden en er wordt nog onderzocht of dat door het virus komt. Er zitten vooral mensen uit Engeland en Ierland op het schip. Dat was op weg naar Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met in het hele land buien en daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Af en toe breekt de zon nog even door met 12 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws. Nothing disappeared without a trace. Nothing disappeared without a trace.

0: U luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Dames, heren, jongens, meisjes. Luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Komt nog ergens muziek uit? Daar, die uit. Dit is het feestje van gevonden voorwerpen. Zo live als een bananenstekker via Ice Radio en via twitch.tv/gevondenvoorwerpen vieren we dat dit radioprogramma 20 jaar bestaat. Het begon ietsje eerder dan 20 jaar geleden. Volgens mij 20 maart 2006 was de eerste uitzending op Kix Radio. Daarna is het nog een paar keer gewisseld van radiostation. En inmiddels draait het alweer een jaar of 7 mee op iceradio.nl. Daar wordt het ook uitgezonden uiteraard. Het is ook nog aflevering 900 hebben we net gehad. Ik ben vandaag jarig. Ik ben 57 geworden. En we vieren ook nog dat we zometeen het 500ste schakeltje in de kettinglijst uitzenden. Dat doen we samen met Joop Wessels. Er is een praathuis. Lekker ouderwet, zoals we dat vroeger op Kix Radio hadden. Waar je eventueel je inbreng in dit radioprogramma kunt meegeven en kunt delen. Dit praathuis, dat vind je op twitch.tv/gevondenvoorwerp. Als je daar bent ingelogd en meekijkt, dan kun je meepraten met dit radioprogramma. Lijkt me gezellig om dat te doen. Misschien dat we ook nog wat oude items gaan revivalen. Als er tenminste voldoende input daar komt. Verder, zo'n beetje de gebruikelijke dingen. Straks de kettinglijst met Joop. We gaan vast nog wel een tegeltjeswijsheid doen. Iets met passie draaien. Zo komen we de tijd wel door. Ik schenk een paar drankjes in. En laat de muziek doorgaan op dit radiostation. En in gevonden voorwerpen.

al in gevonden voorwerpen de afgelopen 20 jaar heb ik eigenlijk niet heel erg veel voorbereid. Maar wat ik net wel even heb gedaan, is wat oude mapjes geopend op oude harde schijven. Vroeger waren die ter grootte van een dik boek. En eens even gekeken wat ik allemaal toen heb gedownload en gedraaid. En dit was typisch een plaatje wat ik van een Kicks luisteraar toen heb meegekregen. De Polecat Make a Circuit With Me. En dit was een van de hits op Kicks Radio en gevonden voorwerpen 20 jaar geleden. I don't lose no sleep.

Dat was No VIP. Dat was een gastprogramma op Kicks Radio. Daar heb ik mijn eerste radioprogramma gepresenteerd. En daar was dit het allereerste plaatje wat ik heb gedraaid. Pop Life van Prince. En wat was dan de allereerste plaat die ik in gevonden voorwerp heb gedraaid? Dat was deze. Ik deed alsof ik het programma vanuit de kantine van Kicks Radio presenteerde. Ik gaf een rondleiding. Ik stelde alle medewerkers van gevonden voorwerpen voor. Dat was ik zelf en de rest was fictief.

0: We zijn veilig dankzij Capital Cities Safe and Sound. Dat was een plaatje waar mijn zoon mee aankwam gisteren. Papa, wil je dit draaien in gevonden voorwerp? Nou, dat wil ik wel. Want het is een plaatje wat ik wel vaker heb gedraaid. Maar dan wat langer geleden. Inmiddels is het 3:03. Laten wij overschakelen naar de andere kant van het land.
1: Hengelo.
0: Welkom.
1: Ja. Hengelo.
0: Want het is feest.
1: Voordat ik het vergeet.
2: Omdat jij jarig bent.
0: Wat een feest.
1: Ja, het is feest vandaag, hè?
0: Ja, op meerdere manieren.
1: Nou, maar vooral omdat...
0: Wat, hè? Ja, ik ben jarig en gevonden voorwerp is jarig. En we hebben ook nog wat andere feestjes, wat mijlpalen die we vieren vandaag.
1: Nou, en weet je wat het leuke is? Nou, tenminste, wat ik eigenlijk. Ik zit hier dus met een taartje.
0: Een taartje?
1: Ja, ik had heel graag met jou het taartje live willen doen. Maar ik had het al gezegd. Af en toe moeten mensen ook werken. En ik ben nu gewoon aan het werk.
0: O jee.
1: Maar ik kon het niet laten. Ik denk, ja, weet je, de 20 jaar gevonden voorwerpen. Je hebt voor 60 jaar nog singeltjes in de kast staan, ja. Man.
0: Zie het is wel het moment dat je realiseert dat je oud aan het worden bent.
1: Nou, dat hebben we het al een paar keer eerder over gehad.
0: Gaat vanzelf, hè?
1: Ja, geen
0: enkel moment. De enige manier om lang te blijven leven is oud worden.
1: Ja, en hoe meer verjaardagen, hoe beter het is.
0: Ja, ook
1: en,
0: dat.
1: En zo werkt het. Ja. Hey, wat leuk dat je echt die oude meuk nog weer een keertje van stal hebt gehaald. Ik vind dat
0: leuk,
1: zo mooi.
0: Ja, ik heb ook allerlei... even kijken of ik nog wat leuke... Heb ik nog een oude... geen idee wat dit is. Ik sleep er even wat in. Want ik ben ooit mijn carrière begonnen op Kix Radio dus.
1: Ja.
0: Dan kan ik die jingles nog even van... Af en toe draai ik er even eentje tussendoor.
1: Ja, precies.
0: En nou, plaatjes.
1: En ik heb er ook nog eentje voor je. Want die doet het dus niet. Even kijken, doet deze het wel? Nou, die doet het misschien nog wel. Ik had er eentje voor jou blijven... die doet het niet. Nou, helaas, dan is het... potverdorie zeg.
0: Heb ik het allemaal vroeger deden ze het wel.
1: Ja, ik heb het allemaal geproduceerd, hè. Dan weet je weer hoe dat gaat.
0: Laten we even op die kettinglijst terugkomen, want ook daar hebben we een feestje.
1: Ja!
0: Want jij gaat schakeltje 500 nu aanleveren.
1: En ik heb een mooie.
0: Ja?
1: Ja, het is cheesy, het is lekker, het is zelfs 70's.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: En ik weet zeker dat je kent dat je zo... Oh ja, die...
0: Zullen we eerst even schakeltje 499 dan doen?
1: Dat lijkt me mooi!
0: Dat was deze. Is ook een oud gevonden voorwerpenplaatje die best vaak voorbij is gekomen. Ik weet niet eens meer hoe oud het nou exact is. Zoeken we even na Stronger van Dazzled Kids.

0: Stronger Than Yesterday.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: De dag daarvoor en de dag daarvoor. Ik was een beetje in verwarring, want Dazzled Kid, dat is iets anders als de track Dazzled Kid, want die was weer van Voice. Maar ik dacht dat dit één en dezelfde was. Dus deze verwarring ook weer opgelost.
1: Ja, en dan nu?
0: En dan nu.
1: Ja.
0: Moeten we daar tromgeroffel bij doen?
2: Dit is een historisch moment waar we wel even bij stil moeten staan.
1: Ja, zullen we dat dan wel even doen?
0: Ja, laten we er even bij stilstaan.
2: Zo. Dat was dat.
1: Zo, hebben we dat ook weer. Want we zijn namelijk aanbeland bij nummer 500.
0: Ik heb het ook niet voor geproduceerd. Ik zit te kijken, heb ik nog ergens tromgeroffeld? Ja. Lekkere analoge techniek.
1: Pak hem er maar bij. Zo, analoog.
0: Tromgeroffel.
1: Ja, Dazzled Kids en Stronger kwam weer uit Love is Stronger Than Pride. En Strong Love noemen ze ook wel Harmer Love.
0: Harmer Love.
1: Ken jij toevallig de vrouw van Stevie Wonder?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Heb je die wel eens gezien?
0: Nee. Nee,
1: hij ook niet. Maar okay. Maar dat is nummer 500 geworden vanavond.
0: Nou, kom maar door.
1: Ja.
3: Schaamteloos lekker.
1: En ken jij deze nog dus?

0: Nou, dan heb je dat wel goed voor elkaar, zeg ik dan.
1: Ik zit even te denken, wat ken ik nou nog meer van er dan?
0: Sarita, ja, natuurlijk met Billy Preston.
1: Oh, dat was Sarita Franklin is het gewoon.
0: Nee, nee, dit is Sarita.
1: Oh, Sarita.
0: Ja, en jij kent die, even kijken hoor. Jij kent die natuurlijk van deze. Ja, nou, dan doen we dat ook gelijk maar even weer. Dat is deze bijvoorbeeld.
1: Ja, It Will Come in Time, precies die.
0: Nou, en precies, en deze.
1: Oh. En dan hebben we hier een gedicht van Joop Wessels.
0: Ja, precies. Deze ken je toch ook?
1: Woman, don't you know ja,
0: nou, dat is dus
1: Sarita. Maar die andere is iets minder bekend, maar of iets meer vergeten, denk ik vooral. Want ik kende hem wel toen je hem startte, de eerste noten, dacht ik, oh ja,
0: ja, dan, ja, precies. En dat is dus, oh ja, wat al anderhalve week bij mij in mijn hoofd voorbij zweeft. En ik kan er niet omheen om deze dan maar gewoon te plempen als nummer 500.
1: Nou, leuk.
0: En nu?
1: Een feestelijk nummer.
0: Moeten we weer terug?
1: Beginnen we bij 1?
0: Nee, gaan we terug van 500 naar 1? Oh, nee.
1: En daarna stoppen we ermee.
0: Nee, zeker
1: nee,
0: niet.
1: Nee, we gaan gewoon doortellen.
0: We zijn net begonnen, want hoe lang doen we het nou? Een jaar of 6,5 of zoiets? 7 bijna?
1: Zoiets? Ja. Kunnen we aardig die kant op gaan?
0: Nou.
1: We moeten er een keer gewoon even een lijstje van gaan maken op Ice Radio.
0: Ook dat roepen we al 7 jaar.
1: Ja, nou, dat gaan we dan ook een keertje met de directie samenstellen. Ja. Gewoon een week lang non-stop onze 500.
0: Ik denk dat de straat van Hormuz eerder open gaat dan dat dit.
1: Nou, ik ga in elk geval donderdag hier weer op doorborduren bij jouw show.
0: Ik zou er zijn.
1: En dan ga ik nu even weer een plaatje uit de vergetelheid van gevonden voorwerpen. Gedraaid op Kicks Radio heel veel. Speechless. Hoe heet het uitvoerend ook alweer? Moet ik even kijken hoor. Mishmash. Zeg je waarschijnlijk niks dit.
0: Nee, helemaal niks.
1: Maar wel een fijne plaat.
0: Zeker.

Choice. Nou, we kunnen ervan uitgaan dat dit feestje democratisch was dan. It's a groovy thing. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen zo live als een bananenstekker voor de 900ste keer op gevonden. Op Ice Radio bedoel ik. En het bestaat 20 jaar en ik ben ook nog 57. En dat vieren we allemaal niet alleen op iceradio.nl, maar ook op twitch.tv/gevondenvoorwerp. Twitch.tv/gevondenvoorwerp. In het enkelvoud dus. 20 jaar gevonden voorwerpen. We hebben allerlei rare dingen gedaan. Zeker in het begin toen het nog live bij Kix was. Eén daarvan was een paaldans top 11 in aflevering 111. Twee paaldansplaatjes die we toen hebben gedraaid. Eén rustige en één lekkere freaky. We beginnen met En Vogue.

De Paal Danst op 11 was dit volgens mij nummer 3. Die uitzending deden we ter ere van de 111ste aflevering. Inmiddels hebben we de 900 gepasseerd. Praathuis staat open als je mee wil praten met dit radioprogramma. twitch.tv/gevondenvoorwerp. Als je het niet kan vinden, zit er aan de rechterkant van het beeld zit een pijltje. Als je die uitklapt, zie je het Praathuis. En daar kwam ook een verzoekje binnen net van... even kijken, Kiksfreak zie ik... Ja, een van de oude gevonden voorwerpen. Anneke was dat. Die vroeg deze aan. Doe mijn kids er ook nog een plezier mee. Imagine Dragons. Whatever it takes. Anneke, voor jou. En leuk dat je weer meepraat.

Speciaal voor Anneke en voor Joris en Marijn. Imagine Dragons en Whatever It Takes. Eén plaatje nog te gaan tot het ANP nieuws. En dat is wel grappig als ik al die oude mapjes door zit te bladeren. Dan kom ik ook liedjes tegen van ik denk, oh, wauw, deze moet op mijn playlist. Dit is daar ook een mooi voorbeeld van. Ain't No Slowing You Down.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Apeldoorn waren gisteravond rellen rond een protest tegen een asielopvang. En daarbij zijn 7 mensen opgepakt. Het zijn allemaal minderjarigen die vuurwerk afstaken, zegt de politie. Die roept ouders op om beter op te letten wat hun kinderen allemaal uitspoken. Het is trouwens al dagen onrustig in Apeldoorn om de komst van asielzoekers. Voor het CNV is het onbegrijpelijk dat het Radboud MC in Nijmegen fouten heeft gemaakt toen er vorige week een patiënt met het Hantavirus werd binnengebracht. Omdat procedures niet goed werden gevolgd, moeten 12 medewerkers nu weken in quarantaine. En de directie is daarvoor verantwoordelijk, zegt de bond. Die was niet alert. Safaripark Beekse Bergen in Heelvarenbeek is weer open. Het park was de hele ochtend gesloten omdat een cheetah was ontsnapt. Maar die werd aan het begin van de middag weer gevangen, schrijft Omroep Brabant. Ze zat in bebost gebied van het park. Beekse Bergen hoopt dat ze niet gestrest is geraakt, want ze is drachtig. En een belangrijke stap voor de mannen van de Oranje Dubbeldekker die Nederland gaan steunen op het WK voetbal. De bus is aangekomen in Houston en staat nu in de haven daar. Vaste chauffeur Frans Peters vliegt 10 juni naar Amerika en pikt hem dan op. En dan is het eerste ritje bijna 400 kilometer, want Oranje speelt op de 14e in Dallas. Het weer nu van Weer Online. Het is opnieuw een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoot. En het wordt niet warmer dan een graad of 13. Morgen verandert er weinig en ook dan is het aan de frisse kant. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet moet nog deze regeerperiode een knoop doorhakken over de hypotheekrenteaftrek, vindt staatssecretaris Ehrenberg. Sinds 2001 mag je nog maar 30 jaar lang hypotheekrente aftrekken van de belastingen. En dat gaat dus over 5 jaar problemen opleveren voor veel huizenbezitters. En Ehrenberg wil ze snel duidelijkheid geven. Er wordt al jaren over gesteggeld in de politiek, maar er is nooit iets van gekomen. Een verhoging van de minimumleeftijd voor sekswerk van 18 naar 21 jaar. Toch had het nieuwe kabinet afgesproken om het weer op de agenda te zetten. En het is nu gebeurd en dat betekent dat minister Van Weel ermee aan de slag gaat. Apeldoorn denkt dat het nog wel even onrustig blijft bij protesten over een asielopvang. En daarom komt er een speciale plek waar mensen kunnen demonstreren. Die is bij een rotonde waar eerder ook al demonstraties waren. Gisteravond was het weer raak in Apeldoorn. Er werden 7 minderjarigen opgepakt die onder meer vuurwerk afstaken. Een verrassend besluit van de NOS, want Jeroen Gruter doet het commentaar bij de finale van het WK voetbal. Hij neemt het over van Jeroen Elsoff, die na 2 finales op een zijspoor wordt gezet. Hij doet trouwens wel andere wedstrijden. En er zijn ook commentatoren die hun werk vanuit Nederland doen door de bezuinigingen bij de NPO. Het weer nu van Weer Online. Een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoten en het koelt vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen verandert er weinig, ook dan is het aan de frisse kant en vallen er ook buien. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet moet nu echt werk maken van mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren vrezen anders voor chaos, ook omdat mensen nauwelijks weten wanneer hun regeling afloopt. Dat is namelijk matig bijgehouden door banken en de Belastingdienst. Gisteren was er weer een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn en daar heeft de politie 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het gooien van vuurwerk, maar ook eentje omdat hij zich niet hield aan een gebiedsverbod. Om te voorkomen dat de protesten weer uit de hand lopen, is er nu een speciaal vak voor demonstranten. Autorijden voor mensen uit Overijssel wordt duurder, want de provincie gooit de wegenbelasting omhoog. Elk jaar met een paar procent tot 2030. En dat moet 15 miljoen opleveren en dat geld is nodig om wegen, viaducten en bruggen op te knappen. De wegenbelasting in Overijssel is nu een van de laagste in het land. En Curaçao traint in aanloop naar het WK voetbal in Noordwijk, schrijft de amateurclub op hun website. Ligt lekker in de buurt van de oefenwedstrijd in en tegen Schotland over 2,5 week. Aan het roer staat trainer Dick Advocaat, die na de ziekte van zijn dochter weer terug is bij Curaçao. Het weer nu van Weer Online. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. En morgen verandert er weinig, ook dan is het aan de frisse kant en ook dan vallen er buien. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het nieuwe kabinet gaat proberen om de minimumleeftijd van sekswerkers te verhogen. Die is nu 18 jaar en dat moet 21 worden. Er wordt ook gekeken naar een pooierverbod, omdat pooiers vrouwen uitbuiten. De eerste keer dat er over dit soort zaken werd gepraat is zeker 15 jaar geleden, maar er gebeurde niks. In Amstelveen zijn 6 passagiers van een tram gewond geraakt bij een ongeluk. De tram stond stil bij een halte toen een lege andere tram achterop klapte, schrijft NH. Hoe dat kon is niet duidelijk. De 6 moesten naar het ziekenhuis, 4 anderen zijn ter plekke behandeld en de trams zijn flink beschadigd. Een windhoos heeft in de Brabantse Eersel flink wat schade veroorzaakt. Volgens de regionale omroep gingen tientallen bomen tegen de vlakte en in een straat vlogen de pannen van de daken, waardoor ook weer auto's beschadigd raakten. Er zijn geen gewonden gevallen. Een deel van de passagiers van een KLM-vlucht waarin een vrouw zat die aan het hantavirus is overleden, moet in quarantaine. Die oproep komt van de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw werd uiteindelijk in Johannesburg van boord gehaald en overleed daar. De GGD zegt te weten wie de passagiers zijn. Het weer nu van Weer Online. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen verandert er weinig. Ook dan is het fris en ook dan vallen er buien. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Nadat het gisteren weer onrustig was in Loosdrecht tijdens protesten tegen asielzoekers, komt er nu een noodverordening rond het gemeentehuis. Je mag er alleen komen als je er ook echt moet wezen. En ook worden alle auto's die Loosdrecht inrijden gecheckt. In een deel van het gemeentehuis worden asielzoekers opgevangen. Premier Jette gaat dit weekend de zaak van het ontvoerde meisje in Sia aankaarten bij zijn Indiaanse collega. Die is dan in ons land. Het Amsterdamse meisje werd 10 jaar geleden door haar vader ontvoerd naar India. Volgden allerlei rechtszaken en de vader werd veroordeeld, maar India wil hem niet uitleveren. Een grote zedenzaak in Duitsland waar een kinderarts zeker 130 kinderen zou hebben misbruikt of verkracht. De zaak kwam een paar maanden geleden aan het rollen toen voor het eerst melding werd gemaakt dat er iets mis was in een ziekenhuis bij Berlijn. En daarna bleek dat het misbruik al jaren aan de gang was. En chocoladefabrikant Milka heeft zich schuldig gemaakt aan misleiding. Hun repen waren ineens duurder, maar ook dunner. En dat werd onvoldoende duidelijk gemaakt aan de klanten. Een Duitse consumentenorganisatie had erover geklaagd bij de rechter en die heeft Milka nu een tik op de vingers gegeven. Het weer nu van Weer Online. De lente is helemaal weg uit Nederland en dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er namelijk weer buien en het wordt hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Wat kind vindt.

In 2018 overleed ze bijna, Demi Lovato, aan een overdosis. En een paar jaar daarna heeft ze daar zelf een documentaire over gemaakt. En daar komt dit liedje uit. Dancing with the Devil, Demi Lovato. De eerste in deze aflevering Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. Op het allerleukste radiostation van het hele internet, Ice Radio. Ik heb 58 minuten muziek in 58 minuten. Dus heel veel tijd om te lullen heb ik niet.

Voor country muziek moet je een bepaalde tongval hebben. En Wyatt Flores heeft die tongval. Een echte Amerikaanse country zanger, maar je hoort het. Hij maakt de crossover naar de popmuziek wel heel makkelijk. Wyatt Flores en A Drive All Night. In Nederland hebben we, nou laten we zeggen, veel goede muzikanten. Maar het belangrijkste muziekproduct wat we maken is toch wel de dansmuziek. En een van de mensen in de dance music die wij misschien te weinig eer geven is Bakermat.

Dit is reggae uit Spanje. Uit het noorden van Spanje, uit Navarra. Mannen met Puerto Ricaanse achtergronden ook. Iseo en Dodo Sound, zo noemen ze zich. Arigato. En daarvoor Nederlands producten, Bakermat en die goede zangeres Rainy en I Love Life.

Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat alles dat zij aanraakt, Shanna Spyro, in ieder geval goed is. Of het een hit wordt, dat hangt dan van heel andere dingen af. Material Lover is er één van. Ook een band die dat heeft is Maroon 5. Ook zij al jaren. Ze hebben zichzelf al vaker uitgevonden. Ze hebben hun stijl al vaak veranderd. Ze blijven op de een of andere manier fresh en modern klinken. Maroon 5 op ijs. Heroin.

Baby Rose is de zangeres. Elmien uit Soudaan, woont tegenwoordig in Engeland, is eigenlijk de grote man achter dit nummer Honor. En als we dan in Afrika zijn, dan blijven we er maar meteen. Van Soudaan naar Nigeria, Ira Starr, een hele goede Nigeriaanse zangeres. En als je dan voet aan de grond wil krijgen in Europa, in Amerika en zo, dan moet je er iemand bij halen. Zij haalt hem niet uit Amerika of uit Europa, maar uit Korea. Peggy Goo heeft het in elkaar gezet. Where

Het is geen cover, het is een interpretatie, denk ik. Ik denk dat je het origineel nog wel weet. Bitch van Meredith Brooks, weet je het nog? 1997. Dit is dus de interpretatie, laten we het daarbij houden, van Lizzo, Bitch. En daarvoor Ira Starr, echt een goede zangeres. Maar Peggy Goo heeft er zoveel drumcomputers omheen gezet dat je dat niet helemaal meer hoorde. Peggy Goo samen met Ira Starr in Where Do We Go? Tiger Lewis is hier. En Tiger met een 3 in plaats van de E. Origineel.

Het broeierige van de Californische zon zit er wel in. Tiger Lewis, het is soul, het is een gitaar, het is een beetje prinsachtig, hè? Too Easy was dat. In mijn tijd, toen ik op de middelbare school zat, toen bestond de term high school rock and roll nog wel. Voor mij is dit high school rock and roll.

Weg ook, hè, over mijn leeftijd. 1983, The Romantics en Talking in Your Sleep. Hier bij Ice Radio. René Kind op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8 uur. Liam Thomas was een jong gassie toen hij in The Lion King musical begon te zingen. Nou, nu jaren verder. Hij heeft goede vrienden in de goede kringen. Chris Brown is een van zijn vrienden. En samen hebben ze iets prachtigs gemaakt. Dit

wat heb ik toch genoten mijn hele leven al van Aretha Franklin. Van het prille begin tot het eind. Dit was een van haar vele wederopstandingen. De jaren 80, de discotijd kwam eraan en Aretha Franklin ging er vol in. Op de goede manier, Get It Right was daar een goed voorbeeld van. Ik draaide meteen de lange uitvoering daarvoor, Chris Brown en Leon Thomas. Gelijknamige album, Fall In, daar moet je maar eens even naar gaan luisteren naar het album. Want als je van dit jazzy geluidje houdt, dan word je op dat album op je wenken bediend. Naar Frankrijk, naar Zuid-Frankrijk, naar Marseille. Daar zit een band, een electroband die me aan van alles doet denken. Kit Francescoli heet de band. Het nummer Softskin.

Wel goed spellen, hè, als je het gaat opzoeken op het internet. Kit Francescoli en Soft Skin. Dat was de op één na laatste in dit uur. Ik hoop dat je het een leuk uurtje vond. Van wat Kind vindt, zo direct mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet. IJs.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De VVD in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet in actie moet komen tegen extreemrechtse groepen die protesten tegen asielzoekerscentra kapen. Ze reizen van stad naar stad waar ze alleen maar uit zijn op rellen, zegt de partij. Loosdrecht heeft dat nu ook door en probeert ze nu tegen te houden bij de gemeentegrens. Het kabinet stuurt binnenkort een delegatie naar India om over het ontvoerde meisje Insia te onderhandelen. Geprobeerd wordt om een ontmoeting te regelen voor het meisje en haar moeder. Ze hebben elkaar al 10 jaar niet meer gezien. Premier Jette gaat de kwestie ook aankaarten. Dat is komend weekend als de premier van India hier is. Het cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Nederland, heeft vertraging opgelopen. En daardoor komt het niet zondag aan in Rotterdam, maar iets later, maandag. Aan boord zitten 27 mensen, bijna allemaal personeel. En de kust is veilig, want geen van hen heeft het hantavirus opgelopen. En veel geluidsklachten die bij het LAX binnenkomen gaan over fatbikes, bijna een derde. En dan niet over rondzoevende fatbikes op het schoolplein, maar over de alarmen van die dingen die afgaan op het plein. Andere geluidsklachten van eindexamenkandidaten gaan over boren en leraren die hoesten. Het weer nu van Weer Online. De lente is helemaal weg uit Nederland en dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er weer buien en wordt het hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Ook vanavond staan ze er weer in Loosdrecht, mensen die tegen asielopvang zijn. De afgelopen dagen stonden ze pal voor de deur van het oude gemeentehuis, maar daar was Loosdrecht helemaal klaar mee, omdat er gisteren brand was. En daarom staan ze nu iets verderop, met spandoeken met de tekst Defend Loosdrecht. Premier Starmer krijgt een uitdager, als we de Britse media mogen geloven. Minister West Reading zou morgen ontslag willen nemen, zodat hij zichzelf naar voren kan schuiven als tegenkandidaat. Tientallen partijgenoten willen dat Starmer vertrekt, maar dan moet er wel eerst een kandidaat zijn om hem op te volgen. Een blunder in België met babymelk van Danone, die was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat wel een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en dus niet aan hun kind moeten geven. En een dief heeft al iets heel bijzonders gestolen uit een kerk in een dorp in Tsjechië. Een schedel. Die was 800 jaar oud en zou van een heilige zijn geweest. Alles staat op camera, maar de beelden zijn erg slecht. De dief was trouwens erg selectief, want hij liet een gouden kroon liggen. Het weer nu van Weer Online. De lente laat nog een paar dagen op zich wachten en in de tussentijd zitten we opgezadeld met wisselvallig weer. Buien en hooguit 12 graden, dat is het recept voor morgen. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het kabinet wil dat de politie makkelijker een telefoon kan opsporen van iemand die wordt vermist. En ook moet het simpeler worden om uit te zoeken met wie als laatste is gebeld. Nu is dat nog lastig omdat telecomproviders allerlei regels hebben. Zo moet eerst vastkomen te staan bijvoorbeeld of iemand in levensgevaar is. Eersel is vanmiddag veel zwaarder getroffen dan iedereen denkt. Er werd gesproken van een windhoos, maar een deskundige zegt bij Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. En die trok een spoor van vernieling. Tientallen bomen waaiden om, dakpannen vielen naar beneden en auto's raakten beschadigd. De eindexamenleerlingen hebben even een mini-break door Hemelvaart, maar vandaag kwamen er weer flink wat klachten binnen bij het LAX. En daarbij ging het niet alleen over de examen zelf, maar ook over geluidsoverlast. Van hoestende medewerkers tot alarmen van fatbikes. In totaal is er nu 183.000 keer geklaagd. Vanaf volgend jaar komt Netflix met een abonnement voor mensen die niet de volle map willen betalen. Er is alleen wel een maar, je krijgt er reclame bij. Hoeveel goedkoper het abonnement daardoor wordt, is niet bekend. Netflix met commercials bestaat al in Amerika, Duitsland en Frankrijk, maar hier dus niet. Het weer nu van Weer Online. Vannacht is het 5 tot 9 graden en morgen is het weer wisselvallig. Met wolken en buien en hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.
6: I want everybody.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Die stonden dit keer niet bij de noodopvang in het gemeentehuis, waar relschoppers gisteravond met brandende fakkels gooiden, maar even verderop. Protest begon rustig, maar toen de sfeer grimmig werd, maakte de politie er een einde aan. In het Brabantse Rukven krijgen ze waarschijnlijk de eerste PVV-wethouder van Nederland. De PVV gaat in Rukven namelijk meebesturen, want er is een coalitieakkoord gesloten met het CDA en een lokale partij. Belangrijke thema's van de nieuwe coalitie: leefbare dorpen en veiligheid. Morgen is het Hemelvaart en dat heeft het verkeer vanmiddag geweten. Volgens de ANWB was het de drukste spits van het jaar met ongeveer 1000 kilometer file. Veel mensen trekken erop uit dit lange weekend, maar er komen ook vakantiegangers uit andere landen bij ons op bezoek. En Netflix komt nu ook in Nederland met een goedkoper abonnement, maar wel met reclame. Dat was er al in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, waar films of series worden onderbroken door een reclameblok. Netflix verdient er al flink aan. In Nederland start het volgend jaar, maar hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Morgen eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Die stonden dit keer niet bij de noodopvang in het gemeentehuis, waar relschoppers gisteravond met brandende fakkels gooiden, maar even verderop. Protest begon rustig, maar toen de sfeer grimmig werd, maakte de politie er een einde aan. In het Brabantse Rukven krijgen ze waarschijnlijk de eerste PVV-wethouder van Nederland. De PVV gaat in Rukven namelijk meebesturen, want er is een coalitieakkoord gesloten met het CDA en een lokale partij. Belangrijke thema's van de nieuwe coalitie: leefbare dorpen en veiligheid. Morgen is het hemelvaart en dat heeft het verkeer vanmiddag geweten. Volgens de ANWB was het de drukste spits van het jaar met ongeveer 1000 kilometer file. Veel mensen trekken erop uit dit lange weekend, maar er komen ook vakantiegangers uit andere landen bij ons op bezoek. En Netflix komt nu ook in Nederland met een goedkoper abonnement, maar wel met reclame. Dat was er al in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, waar films of series worden onderbroken door een reclameblok. Netflix verdient er al flink aan. In Nederland start het volgend jaar, maar hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Morgen eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Race Radio. Met nu het ANP nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Die stonden dit keer niet bij de noodopvang in het gemeentehuis, waar relschoppers gisteravond met brandende fakkels gooiden, maar even verderop. Protest begon rustig, maar toen de sfeer grimmig werd, maakte de politie er een einde aan. In het Brabantse Rukven krijgen ze waarschijnlijk de eerste PVV-wethouder van Nederland. De PVV gaat in Rukven namelijk meebesturen, want er is een coalitieakkoord gesloten met het CDA en een lokale partij. Belangrijke thema's van de nieuwe coalitie: leefbare dorpen en veiligheid. Morgen is het hemelvaart en dat heeft het verkeer vanmiddag geweten. Volgens de ANWB was het de drukste spits van het jaar met ongeveer 1000 kilometer file. Veel mensen trekken erop uit dit lange weekend, maar er komen ook vakantiegangers uit andere landen bij ons op bezoek. En Netflix komt nu ook in Nederland met een goedkoper abonnement, maar wel met reclame. Dat was er al in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, waar films of series worden onderbroken door een reclameblok. Netflix verdient er al flink aan. In Nederland start het volgend jaar, maar hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Morgen eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Die stonden dit keer niet bij de noodopvang in het gemeentehuis, waar relschoppers gisteravond met brandende fakkels gooiden, maar even verderop. Protest begon rustig, maar toen de sfeer grimmig werd, maakte de politie er een einde aan. In het Brabantse Rukven krijgen ze waarschijnlijk de eerste PVV-wethouder van Nederland. De PVV gaat in Rukven namelijk meebesturen, want er is een coalitieakkoord gesloten met het CDA en een lokale partij. Belangrijke thema's van de nieuwe coalitie: leefbare dorpen en veiligheid. Morgen is het Hemelvaart en dat heeft het verkeer vanmiddag geweten. Volgens de ANWB was het de drukste spits van het jaar met ongeveer 1000 kilometer file. Veel mensen trekken erop uit dit lange weekend, maar er komen ook vakantiegangers uit andere landen bij ons op bezoek. En Netflix komt nu ook in Nederland met een goedkoper abonnement, maar wel met reclame. Dat was er al in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, waar films of series worden onderbroken door een reclameblok. Netflix verdient er al flink aan. In Nederland start het volgend jaar, maar hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Morgen eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.